0: is het nieuws bij Radio Dendria.
1: Op de E17 in de buurt van Lokeren is er schade aan het wegdek na een ongeval. Iets voor 7 uur gisterenavond verloor een vrachtwagenchauffeur de controle over zijn stuur na een klapband. De vrachtwagen belandde tegen de betonnen middenberm en vatte vuur. De brandstoftank scheurde en liet een oliespoor achter over de volledige breedte van de snelweg. En ook dat spoor vatte vuur. De chauffeur kon op tijd wegkomen en bleef ongedeerd. Door het ongeval en de schade blijft er wellicht nog een hele tijd hinder op de E17 in de richting van Antwerpen. De toegang tot voeding voor inwoners van Gaza is verbeterd sinds vorig jaar. Maar zo'n 1,2 miljoen mensen, of 60% van de Gazanen, kampen nog altijd wel met honger en ondervoeding. Dat staat in een nieuw rapport van de VN-voedselwaakhond, IPC. Het aantal burgers met acute ondervoeding is volgens het IPC wel merkelijk gedaald, zeker bij kinderen. Israël laat nu meer humanitaire hulp toe, maar er is nog altijd maar één grensovergang open voor hulpgoederen. Daardoor raken veel basisbenodigdheden nog altijd niet of nauwelijks in Gaza, zoals dierlijke producten, medische apparatuur en onderdelen voor rioleringssystemen of brandstof. De Europeanen kunnen tot 21 september meestemmen voor het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. De Europese Centrale Bank heeft 12 ontwerpvoorstellen daarover onthuld waar je online voor kan stemmen. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor biljetten met Europese vogels en rivieren, maar ook voor Europese gebouwen en personen. Toen de eerste eurobiljetten zijn gelanceerd, begin 2002, is nog gekozen voor niet bestaande bruggen en ramen om discussie te vermijden. En in het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League niet kunnen winnen. Op bezoek bij het Zweedse Hammarby speelde het 1-1 gelijk. Anderlecht kwam wel op voorsprong via een vrije trap van aanvaller Sikan, maar in het slot maakte de Zweden nog gelijk. En ook AA Gent heeft zijn eerste Europese wedstrijd dit seizoen niet kunnen winnen. In de tweede voorronde van de Conference League bleef de stand 0-0 tegen het Oekraïense LNZ Tcherkassy. Om verder Europees voetbal te kunnen spelen zal Gent volgende week thuis moeten winnen. Beide terugwedstrijden zijn volgende week donderdag. De dag begint zwaar bewolkt, maar daarna komt de zon erdoor. Het kan tot 26 graden worden. Ook morgen een zomerse dag met tegen de avond wolken en maximaal 28 graden.
0: Dit is Radio Dendria.
2: Dendria.
0: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Op de E17 in de buurt van Lokeren is er schade aan het wegdek na een ongeval. Iets voor 7 uur gisterenavond verloor een vrachtwagenchauffeur de controle over zijn stuur na een klapband. De vrachtwagen belandde tegen de betonnen middenberm en vatte vuur. De brandstoftank scheurde en liet een oliespoor achter over de volledige breedte van de snelweg. En ook dat spoor vatte vuur. De chauffeur kon op tijd wegkomen en bleef ongedeerd. Door het ongeval en de schade blijft er wellicht nog een hele tijd hinder op de E17 in de richting van Antwerpen. De toegang tot voeding voor inwoners van Gaza is verbeterd sinds vorig jaar. Maar zo'n 1,2 miljoen mensen, of 60% van de Gazanen, kampen nog altijd wel met honger en ondervoeding. Dat staat in een nieuw rapport van de VN-voedselwaakhond, IPC. Het aantal burgers met acute ondervoeding is volgens het IPC wel merkelijk gedaald, zeker bij kinderen. Israël laat nu meer humanitaire hulp toe, maar er is nog altijd maar één grensovergang open voor hulpgoederen. Daardoor raken veel basisbenodigdheden nog altijd niet of nauwelijks in Gaza, zoals dierlijke producten, medische apparatuur en onderdelen voor rioleringssystemen of brandstof. En Europeanen kunnen tot 21 september meestemmen voor het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. De Europese Centrale Bank heeft 12 ontwerpvoorstellen daarover onthuld waar je online voor kan stemmen. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor biljetten met Europese vogels en rivieren, maar ook voor Europese gebouwen en personen. Toen de eerste eurobiljetten zijn gelanceerd, begin 2002, is nog gekozen voor niet bestaande bruggen en ramen om discussie te vermijden. En in het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League niet kunnen winnen. Op bezoek bij het Zweedse Hammarby speelde het 1-1 gelijk. Anderlecht kwam wel op voorsprong via een vrije trap van aanvaller Sikan, maar in het slot maakte de Zweden nog gelijk. En ook AA Gent heeft zijn eerste Europese wedstrijd dit seizoen niet kunnen winnen. In de tweede voorronde van de Conference League bleef de stand 0-0 tegen het Oekraïense LNZ Tcherkassy. Om verder Europees voetbal te kunnen spelen zal Gent volgende week thuis moeten winnen. Beide terugwedstrijden zijn volgende week donderdag. De dag begint zwaar bewolkt, maar daarna komt de zon erdoor. Het kan tot 26 graden worden. Ook morgen een zomerse dag met tegen de avond wolken en maximaal 28 graden.
1: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Dit is Radio Dendria.

Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Gerardsbergen.

0: succes. Meubelen Merlin, naast de Lidl en Aldi in Lessine. Ontdek ook ons aanbod op www.merlin.be.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in het detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Op de E17 in de buurt van Lokeren is er schade aan het wegdek na een ongeval. Iets voor 7 uur gisteravond verloor een vrachtwagenchauffeur de controle over zijn stuur na een klapband. De vrachtwagen belandde tegen de betonnen middenberm en vatte vuur. De brandstoftank scheurde en liet een oliespoor achter over de volledige breedte van de snelweg. En ook dat spoor vatte vuur. De chauffeur kon op tijd wegkomen en bleef ongedeerd. Door het ongeval en de schade blijft er wellicht nog een hele tijd hinder op de E17 in de richting van Antwerpen. De toegang tot voeding voor inwoners van Gaza is verbeterd sinds vorig jaar. Maar zo'n 1,2 miljoen mensen, of 60% van de Gazanen, kampen nog altijd wel met honger en ondervoeding. Dat staat in een nieuw rapport van de VN-voedselwaakhond, IPC. Het aantal burgers met acute ondervoeding is volgens het IPC wel merkelijk gedaald, zeker bij kinderen. Israël laat nu meer humanitaire hulp toe, maar er is nog altijd maar één grensovergang open voor hulpgoederen. Daardoor raken veel basisbenodigdheden nog altijd niet of nauwelijks in Gaza, zoals dierlijke producten, medische apparatuur en onderdelen voor rioleringssystemen of brandstof. De Europeanen kunnen tot 21 september meestemmen voor het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. De Europese Centrale Bank heeft 12 ontwerpvoorstellen daarover onthuld waar je online voor kan stemmen. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor biljetten met Europese vogels en rivieren, maar ook voor Europese gebouwen en personen. Toen de eerste eurobiljetten zijn gelanceerd, begin 2002, is nog gekozen voor niet bestaande bruggen en ramen om discussie te vermijden. En in het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League niet kunnen winnen. Op bezoek bij het Zweedse Hammarby speelde het 1-1 gelijk. Anderlecht kwam wel op voorsprong via een vrije trap van aanvaller Sikan, maar in het slot maakten de Zweden nog gelijk. En ook AA Gent heeft zijn eerste Europese wedstrijd dit seizoen niet kunnen winnen. In de tweede voorronde van de Conference League bleef de stand 0-0 tegen het Oekraïense LNZ Tcherkassy. Om verder Europees voetbal te kunnen spelen zal Gent volgende week thuis moeten winnen. Beide terugwedstrijden zijn volgende week donderdag. De dag begint zwaar bewolkt, maar daarna komt de zon erdoor. Het kan tot 26 graden worden. Ook morgen een zomerse dag met tegen de avond wolken en maximaal 28 graden.
4: Dit is Radio Dendria.
5: De Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Het pop-up belevingsplein op de Markt in Gerardsbergen wordt vandaag omgetoverd tot een openluchtcinema. Om 17:30 staat de animatiefilm Zootropolis 2 op het programma. Om 20:00 volgt The Grand Budapest Hotel, de bekroonde comedy-dramafilm van regisseur Wes Anderson. De stad nodigt jong en oud uit om te genieten van een gezellige filmavond in openlucht. Gerardsbergen heeft er een nieuw streekbier bij. De 23-jarige ondernemers Dustin de Boek en Thibaut de Smet lanceren Matje Sherry, een kersenbier dat, net als het blonde matje, wordt gebrouwen met wei, het restproduct van de Gerardsbergse matte taarten. Voor de ontwikkeling van het bier werkten ze samen met Hogeschool Gent. Het duo, dat vorig jaar werd uitgeroepen tot starter van het jaar, investeerde de prijssom in het nieuwe bier en hoopt het project in de toekomst verder uit te bouwen.

u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

0: Deze zomer bruist de markt in Geraardsbergen. Kom vanaf 3 juli genieten van het pop-up belevingsplein. Er is plezier voor jong en oud. Van aperobeat, DJ-sets en kinderdans tot openluchtcinema, zumba, een fietsparcours en nog zoveel meer. Elke week staat er een nieuwe belevenis voor je klaar en dit helemaal gratis. Ontdek het volledige programma op www.geraardsbergen.be. Tot snel.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: Begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: De E17 is weer open ter hoogte van Beervelde in de richting van Antwerpen. De snelweg was 12 uur lang versperd door een ongeval met een vrachtwagen. Het voertuig knalde gisteren tegen de middenberm na een klapband en vloog in brand. Het wegdek liep daarbij schade op en die is nu hersteld. Sinds even voor 7 uur vanmorgen kan het verkeer er weer vlot door. De zoektocht naar de vermiste jongen van 15, Meo, en zijn vader Brian heeft al meer dan 20 tips opgeleverd. Dat meldt de cel vermiste personen. De twee verdwenen bijna een maand geleden in Onet in de provincie Namen. Kort daarna werd hun auto teruggevonden. De speurders gaan nu alle tips onderzoeken. In Marokko heeft een ongeval met een quad het leven gekost aan een meisje van 13 uit de regio Mechelen. De bestuurder verloor de controle en belandde van een rotswand in zee. Hij raakte zelf gewond. Het meisje overleed ter plaatse. De Marokkaanse autoriteiten hebben een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Spanje kondigt een noodtoestand af door de vele natuurbranden. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. Er woeden bosbranden in verschillende regio's, onder meer rond de hoofdstad Madrid. Al meer dan 10.000 mensen moesten daar hun woning verlaten. Frankrijk heeft dan weer Europese hulp gevraagd in de strijd tegen de natuurbranden daar. Volgens president Macron is er bijstand onderweg uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. De zwaarste brand woedt ten westen van Bordeaux. Er zijn daar al duizenden hectare verwoest. Zo'n 20.000 mensen werden geëvacueerd. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder hen een baby van 3 maanden en 6 minderjarigen. Russische troepen vuurden 5 glijbommen af op de stad. Enkele wooncomplexen en een ziekenhuis liepen schade op. Oekraïne voerde dan weer een droneaanval uit in de buurt van de Russische stad Sint-Petersburg. Over de gevolgen daarvan is nog niet veel bekend. We nemen een grijze start. Na de middag breekt de zon door. We halen zo'n 26 graden. Ook morgen speelt de zon de hoofdrol. Het kwik kan dan oplopen tot 29 graden. Zondag krijgen we regen en daalt de temperatuur weer een beetje.
3: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
3: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in het detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Het pop-up belevingsplein op de Markt in Gerardsbergen wordt vandaag omgetoverd tot een openluchtcinema. Om 17:30 staat de animatiefilm Zootropolis 2 op het programma. Om 20:00 volgt The Grand Budapest Hotel, de bekroonde comedy-dramafilm van regisseur Wes Anderson. De stad nodigt jong en oud uit om te genieten van een gezellige filmavond in openlucht. Gerardsbergen heeft er een nieuw streekbier bij. De 23-jarige ondernemers Dustin de Boek en Thibaut de Smet lanceren Matje Sherry, een kersenbier dat, net als het blonde matje, wordt gebrouwen met wei, het restproduct van de Gerardsbergse matte taarten. Voor de ontwikkeling van het bier werkten ze samen met Hogeschool Gent. Het duo, dat vorig jaar werd uitgeroepen tot starter van het jaar, investeerde de prijssom in het nieuwe bier en hoopt het project in de toekomst verder uit te bouwen.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Super meubelen, super keukens en super solden. Nu super solden bij Meubelen Merlin. Merlin te Lessines met meer dan 6000 vierkante meter. De grootste speciaalzaak in de streek voor al uw

0: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Gerardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: De E17 is weer open ter hoogte van Beervelde in de richting van Antwerpen. De snelweg was 12 uur lang versperd door een ongeval met een vrachtwagen. Het voertuig knalde gisteren tegen de middenberm na een klapband en vloog in brand. Het wegdek liep daarbij schade op en die is nu hersteld. Sinds even voor 7 uur vanmorgen kan het verkeer er weer vlot door. De zoektocht naar de vermiste jongen van 15, Meo, en zijn vader Brian heeft al meer dan 20 tips opgeleverd. Dat meldt de cel vermiste personen. De twee verdwenen bijna een maand geleden in Onet in de provincie Namen. Kort daarna werd hun auto teruggevonden. De speurders gaan nu alle tips onderzoeken. In Marokko heeft een ongeval met een quad het leven gekost aan een meisje van 13 uit de regio Mechelen. De bestuurder verloor de controle en belandde van een rotswand in zee. Hij raakte zelf gewond. Het meisje overleed ter plaatse. De Marokkaanse autoriteiten hebben een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Spanje kondigt de noodtoestand af door de vele natuurbranden. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. Er woeden bosbranden in verschillende regio's, onder meer rond de hoofdstad Madrid. Al meer dan 10.000 mensen moesten daar hun woning verlaten. Frankrijk heeft dan weer Europese hulp gevraagd in de strijd tegen de natuurbranden daar. Volgens president Macron is er bijstand onderweg uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. De zwaarste brand woedt ten westen van Bordeaux. Er zijn daar al duizenden hectare verwoest. Zo'n 20.000 mensen werden geëvacueerd. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder hen een baby van 3 maanden en 6 minderjarigen. Russische troepen vuurden 5 glijbommen af op de stad. Enkele wooncomplexen en een ziekenhuis liepen schade op. Oekraïne voerde dan weer een droneaanval uit in de buurt van de Russische stad Sint-Petersburg. Over de gevolgen daarvan is nog niet veel bekend. We nemen een grijze start. Na de middag breekt de zon door. We halen zo'n 26 graden. Ook morgen speelt de zon de hoofdrol. Het kwik kan dan oplopen tot 29 graden. Zondag krijgen we regen en daalt de temperatuur weer een beetje.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Het pop-up belevingsplein op de Markt in Geraardsbergen wordt vandaag omgetoverd tot een openluchtcinema. Om 17:30 staat de animatiefilm Zootropolis 2 op het programma. Om 20:00 volgt The Grand Budapest Hotel, de bekroonde comedy-dramafilm van regisseur Wes Anderson. De stad nodigt jong en oud uit om te genieten van een gezellige filmavond in openlucht. Geraardsbergen heeft er een nieuw streekbier bij. De 23-jarige ondernemers Dustin de Boek en Thibaut de Smet lanceren Matje Sherry, een kersenbier dat, net als het blonde matje, wordt gebrouwen met wei, het restproduct van de Geraardsbergse mattetaarten. Voor de ontwikkeling van het bier werkten ze samen met Hogeschool Gent. Het duo, dat vorig jaar werd uitgeroepen tot starter van het jaar, investeerde de prijssom in het nieuwe bier en hoopt het project in de toekomst verder uit te bouwen.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Deze zomer bruist de markt in Geraardsbergen. Kom vanaf 3 juli genieten van het pop-up belevingsplein. Er is plezier voor jong en oud. Joepie! Van aperobeats, DJ-sets en kinderdans tot openluchtcinema, zumba, een fietsparcours en nog zoveel meer. Elke week staat er een nieuwe belevenis voor je klaar en dit helemaal gratis. Ontdek het volledige programma op www.geraardsbergen.be. Tot snel!

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
2: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: De E17 is weer open ter hoogte van Beervelde in de richting van Antwerpen. De snelweg was 12 uur lang versperd door een ongeval met een vrachtwagen. Het voertuig knalde gisteren tegen de middenberm na een klapband en vloog in brand. Het wegdek liep daarbij schade op en die is nu hersteld. Sinds even voor 7 uur vanmorgen kan het verkeer er weer vlot door. De zoektocht naar de vermiste jongen van 15 Meo en zijn vader Brian heeft al meer dan 20 tips opgeleverd. Dat meldt de cel vermiste personen. De twee verdwenen bijna een maand geleden in Onet in de provincie Namen. Kort daarna werd hun auto teruggevonden. De speurders gaan nu alle tips onderzoeken. In Marokko heeft een ongeval met een quad het leven gekost aan een meisje van 13 uit de regio Mechelen. De bestuurder verloor de controle en belandde van een rotswand in zee. Hij raakte zelf gewond. Het meisje overleed ter plaatse. De Marokkaanse autoriteiten hebben een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Spanje kondigt de noodtoestand af door de vele natuurbranden. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. Er woeden bosbranden in verschillende regio's, onder meer rond de hoofdstad Madrid. Al meer dan 10.000 mensen moesten daar hun woning verlaten. Frankrijk heeft dan weer Europese hulp gevraagd in de strijd tegen de natuurbranden daar. Volgens president Macron is er bijstand onderweg uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. De zwaarste brand woedt ten westen van Bordeaux. Er zijn daar al duizenden hectare verwoest. Zo'n 20.000 mensen werden geëvacueerd. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder hen een baby van 3 maanden en 6 minderjarigen. Russische troepen vuurden 5 glijbommen af op de stad. Enkele wooncomplexen en een ziekenhuis liepen schade op. Oekraïne voerde dan weer een droneaanval uit in de buurt van de Russische stad Sint-Petersburg. Over de gevolgen daarvan is nog niet veel bekend. We nemen een grijze start. Na de middag breekt de zon door. We halen zo'n 26 graden. Ook morgen speelt de zon de hoofdrol. Het kwik kan dan oplopen tot 29 graden. Zondag krijgen we regen en daalt de temperatuur weer een beetje.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.

Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, de Gerardsbergen.
1: Super meubelen, super keukens en super solden. Nu super solden bij Meubelen Merlin. Merlin te Lessines met meer dan 6000 vierkante meter. De grootste speciaalzaak in de streek voor al uw meubelen.

0: Succes. Meubelen Merlin, naast de Lidl en Aldi in Lessing. Ontdek ook ons aanbod op www.merlin.be.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen door natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk rond Bordeaux woeden nog branden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Volgens lokale autoriteiten zijn daar al meer dan 23.000 mensen in veiligheid gebracht. Het vuur bedreigt ook Cap Ferret, waar mensen per boot worden geëvacueerd. De Verenigde Staten voeren nieuwe invoerheffingen in op producten uit 60 landen. Officieel omdat die te weinig doen tegen dwangarbeid. Het gaat onder meer om Argentinië, Canada en Mexico. Maar ook om bepaalde goederen uit de EU. De vorige heffingen van president Trump voor de EU liepen vandaag af en worden vervangen door een tarief van 10% in lijn met eerdere afspraken. Daardoor wordt de export van veel Europese producten naar de VS niet duurder. Rusland zegt dat het afgelopen nacht bijna 600 Oekraïense drones heeft neergeschoten, onder meer boven de Krim. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Brokstukken zouden zijn neergekomen op gebouwen van een groot Russisch bedrijf. Volgens Moskou zijn er geen slachtoffers. De informatie is niet onafhankelijk bevestigd. De Belgische Voetbalbond heeft een principeakkoord met Mark van Bommel als nieuwe bondscoach. Alleen de Raad van Bestuur moet het nog formeel goedkeuren. Volgens HLN krijgt Van Bommel een staf met Boudewijn Zende, Maarten Martens, Reinie Robbemond en videoanalist Alex Abresch. Van Bommel is 49. Hij was eerder trainer bij Antwerp en is al een tijdje topkandidaat om bondscoach te worden. De zon breekt verder door en het kan tot 26 graden worden vandaag. Morgen eerst zon, later wolken en tot 28 graden. Zondag gaat het regenen. Het is dan maximaal 23 graden.
1: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken? Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Deze zomer bruist de markt in Geraardsbergen. Kom vanaf 3 juli genieten van het pop-up belevingsplein. Er is plezier voor jong en oud. Joepie! Van aperobeats, DJ-sets en kinderdans tot openluchtcinema, zumba, een fietsparcours en nog zoveel meer. Elke week staat er een nieuwe belevenis voor je klaar en dit helemaal gratis. Ontdek het volledige programma op www.geraardsbergen.be. Tot snel!
2: Radio Dendria met het streeknieuws.
3: Het pop-up belevingsplein op de Markt in Geraardsbergen wordt vandaag omgetoverd tot een openluchtcinema. Om 17:30 staat de animatiefilm Zootropolis 2 op het programma. Om 20:00 volgt The Grand Budapest Hotel, de bekroonde comedy-dramafilm van regisseur Wes Anderson. De stad nodigt jong en oud uit om te genieten van een gezellige filmavond in openlucht. Geraardsbergen heeft er een nieuw streekbier bij. De 23-jarige ondernemers Dustin de Boek en Thibaut de Smet lanceren Matje Sherry, een kersenbier dat, net als het blonde matje, wordt gebrouwen met wei, het restproduct van de Geraardsbergse mattetaarten. Voor de ontwikkeling van het bier werkten ze samen met Hogeschool Gent. Het duo, dat vorig jaar werd uitgeroepen tot starter van het jaar, investeerde de prijssom in het nieuwe bier en hoopt het project in de toekomst verder uit te bouwen.

tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.

0: erfenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Geraardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen door natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk rond Bordeaux woeden nog branden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Volgens lokale autoriteiten zijn daar al meer dan 23.000 mensen in veiligheid gebracht. Het vuur bedreigt ook Cap Ferret, waar mensen per boot worden geëvacueerd. De Verenigde Staten voeren nieuwe invoerheffingen in op producten uit 60 landen. Officieel omdat die te weinig doen tegen dwangarbeid. Het gaat onder meer om Argentinië, Canada en Mexico. Maar ook om bepaalde goederen uit de EU. De vorige heffingen van president Trump voor de EU liepen vandaag af en worden vervangen door een tarief van 10% in lijn met eerdere afspraken. Daardoor wordt de export van veel Europese producten naar de VS niet duurder. Rusland zegt dat het afgelopen nacht bijna 600 Oekraïense drones heeft neergeschoten, onder meer boven de Krim. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Brokstukken zouden zijn neergekomen op gebouwen van een groot Russisch bedrijf. Volgens Moskou zijn er geen slachtoffers. De informatie is niet onafhankelijk bevestigd. De Belgische Voetbalbond heeft een principeakkoord met Mark van Bommel als nieuwe bondscoach. Alleen de Raad van Bestuur moet het nog formeel goedkeuren. Volgens HLN krijgt Van Bommel een staf met Boudewijn Zende, Maarten Martens, Reinie Robbemond en videoanalist Alex Abresch. Van Bommel is 49. Hij was eerder trainer bij Antwerp en is al een tijdje topkandidaat om bondscoach te worden. De zon breekt verder door en het kan tot 26 graden worden vandaag. Morgen eerst zon, later wolken en tot 28 graden. Zondag gaat het regenen. Het is dan maximaal 23 graden.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Vrijdag 24 juli vandaag en we zijn klaar voor twee uurtjes muziek. Ikzelf, Jo van den Berg en jullie om te luisteren. Dancing in the Moonlight was dat van Top Loader in het jaar 2000. Moet je maar eens proberen als de maan, als het volle maan is, is buiten te gaan lopen en te genieten van de natuur en de sterren. Who done it? Wie heeft het ooit gedaan? Tavares in 1977.

Het is sinds de jaren 80 een iconische plaat geworden, die van Foreigner en I Want to Know What Love Is. En dan kunnen we nog eens luisteren naar onze enige echte Dean uit Gerardsbergen. Hij belt tegenwoordig de tennisclub Velina uit. Dan moet je maar eens op bezoek gaan. En met deze had hij een kleine hit in 2017, MILF.

Twee keer nadenken, daar gaat het over. Ann Lee en Two Times. En hier zijn de Equals. En dan zijn we in 1968. Baby Comeback.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Jouw smaak, jouw muziek, dit is Radio Dendria.

is. En Mel die is op 23-jarige leeftijd overleden. Het zou een mooie carrière worden samen met Kim, maar het mocht niet baten. Ze stierf aan kanker. En ze zijn uiteraard ook heel bekend van Showing Out en Respectable. Maar de carrière werd abrupt afgebroken. Hier is Lady Gaga en Bad Romance.

Een van de meest bekende groepen toch uit Vlaanderen in de wereld zijn Vaya con Dios met Danny Klein als zangeres. Intussen gestopt als groep, maar Danny Klein doet verder in de jazzmuziek. Dit was What's a Woman, het meest bekende nummertje van hen. En we kwamen in 1968, want daar waren we met de Equals daar straks. En kwamen we nog een andere familie tegen, de Sly and the Family Stone en Everyday People.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Dit is Radio Dendria.

De carrière van Olivia Dean gaat als een trein en zo snel. It's so easy to fall in love. En hier zijn Tom Petty en de Heartbreakers, Learning to Fly.

0: tot 6. Meubelen Merlin, naast de Lidl en Aldi in Messines. Ontdek ook ons aanbod op www.merlin.be. Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be. Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
0: In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen door natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk rond Bordeaux woeden nog branden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Volgens lokale autoriteiten zijn daar al meer dan 23.000 mensen in veiligheid gebracht. Het vuur bedreigt ook Cap Ferret, waar mensen per boot worden geëvacueerd. De Verenigde Staten voeren nieuwe invoerheffingen in op producten uit 60 landen. Officieel omdat die te weinig doen tegen dwangarbeid. Het gaat onder meer om Argentinië, Canada en Mexico. Maar ook om bepaalde goederen uit de EU. De vorige heffingen van president Trump voor de EU liepen vandaag af en worden vervangen door een tarief van 10% in lijn met eerdere afspraken. Daardoor wordt de export van veel Europese producten naar de VS niet duurder. Rusland zegt dat het afgelopen nacht bijna 600 Oekraïense drones heeft neergeschoten, onder meer boven de Krim. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Brokstukken zouden zijn neergekomen op gebouwen van een groot Russisch bedrijf. Volgens Moskou zijn er geen slachtoffers. De informatie is niet onafhankelijk bevestigd. De Belgische Voetbalbond heeft een principeakkoord met Mark van Bommel als nieuwe bondscoach. Alleen de Raad van Bestuur moet het nog formeel goedkeuren. Volgens HLN krijgt Van Bommel een staf met Boudewijn Zende, Maarten Martens, Reinier Robbemond en videoanalist Alex Abresch. Van Bommel is 49. Hij was eerder trainer bij Antwerp en is al een tijdje topkandidaat om bondscoach te worden. De zon breekt verder door en het kan tot 26 graden worden vandaag. Morgen eerst zon, later wolken en tot 28 graden. Zondag gaat het regenen. Het is dan maximaal 23 graden.
1: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Een chaotisch nummertje van Edwyn Collins en A Girl Like You. Intussen zijn we alweer een uurtje verder en gaan we richting 15 uur, 3 uur deze namiddag dus. The sun ain't gonna shine anymore. Ja, dat zou wel eens overmorgen het geval kunnen zijn, want zondag geven ze een regendag. Maar geen nood, vanaf volgende week gaan we terug richting 25 tot 27 graden en veel zon. Dit zijn de Walker Brothers. The sun ain't gonna shine anymore.

0: Je moet het overleven om het te kunnen verder vertellen. Hè? Live to tell. In het Engels gaat het veel sneller met Madonna. En Aaron Blommaert is samen met Joey Levi om een mooi nummertje te maken. Hè? En het noemt Tranen van Goud een hit, een zomerhit als je me vraagt.
1: Ik

jaar gewonnen, Kylie Minogue. Ze kwam uit Australië om hits te maken, want daar werd ze geboren. Can't get you out of my head, zo is het. En dan kunnen we ook naar een andere groep gaan luisteren. Die komt uit dezelfde regio, ABC en All of My Heart.

0: organisaties kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Het pop-up belevingsplein op de Markt in Gerardsbergen wordt vandaag omgetoverd tot een openluchtcinema. Om 17:30 staat de animatiefilm Zootropolis 2 op het programma. Om 20:00 volgt The Grand Budapest Hotel, de bekroonde comedy-dramafilm van regisseur Wes Anderson. De stad nodigt jong en oud uit om te genieten van een gezellige filmavond in openlucht. Gerardsbergen heeft er een nieuw streekbier bij. De 23-jarige ondernemers Dustin de Boek en Thibaut de Smet lanceren Matje Sherry, een kersenbier dat, net als het blonde matje, wordt gebrouwen met wei, het restproduct van de Gerardsbergse mattetaarten. Voor de ontwikkeling van het bier werkten ze samen met Hogeschool Gent. Het duo, dat vorig jaar werd uitgeroepen tot starter van het jaar, investeerde de prijssom in het nieuwe bier en hoopt het project in de toekomst verder uit te bouwen.

De zomerhit van 1990, hè, dat was Lorca met de Ritmo de la Noche, het ritme van de nacht. We keren nog iets verder terug in de tijd naar 1976 met Andrea True Connection. More, more, more.

wel toegeven, dit is een nummertje van Clouseau die ik nooit gehoord heb, of zelfs helemaal niet, denk ik. Hè. Bergen en Ravijnen moest het op een single gestaan hebben, dan was het waarschijnlijk de B-kant. The Style Council, Shout to the Top.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Het gras is alles behalve groen-groen, want door de zon is het meer het kleur van het haar van Donald Trump. George Ezra was dat in Green Green Grass. Misschien met een beetje regen komt het gras er terug groen uit tegen het einde van de maand augustus, hoop ik. De fouttops zijn hier. If I were a carpenter, ja, dan kon ik mijn ramen zelf maken.

Door al zijn tranen heen, dat was Davy Gillis. En door al mijn tranen heen neem ik afscheid van jullie, want de twee uurtjes zitten er al op. En wij maken een afspraak volgende week. Hè. Volgende week zijn we er terug. Zelfde dag, zelfde uren. We staan ook live zondag in Grimmingen. Moet je maar eens langskomen. En neem alvast toch uw paraplu mee, want er wordt regen voorspeld. Hier is UB40 en Kingston Town. Een goede namiddag nog en geniet van de muziek op Radio Den Haag.

0: Deze zomer bruist de markt in Geraardsbergen. Kom vanaf 3 juli genieten van het pop-up belevingsplein. Er is plezier voor jong en oud. Van aperobeats, DJ-sets en kinderdans tot openluchtcinema, zumba, een fietsparcours en nog zoveel meer. Elke week staat er een nieuwe belevenis voor je klaar en dit helemaal gratis. Ontdek het volledige programma op www.geraardsbergen.be. Tot snel.
1: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
2: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: In Jette is een kind gewond geraakt nadat het aangereden werd door een tram. Het slachtoffer belandde gelukkig niet onder de tram, maar werd opzij geslingerd. De feiten speelden zich gisteravond af aan een halte. Het kind is naar het ziekenhuis overgebracht en zijn toestand is stabiel. De trambestuurder was in shock en moest ook even naar het ziekenhuis. In het onderzoek naar de steekpartij van maandagochtend op de Gentse feesten is een opsporingsbericht met foto's verspreid. De federale politie zoekt 2 verdachten. Bij de aanval raakte een jongen van 19 zwaar gewond. Mogelijk is er een link met een vechtpartij de dag ervoor. De politie onderzoekt die piste nog. Al maar meer sollicitanten willen dat hun toekomstige loon vermeld staat in de vacature. Uit een bevraging van Acerta blijkt dat 3/4 van de werkzoekenden dit belangrijk vindt. 1 op de 5 reageert zelfs niet op vacatures zonder loonindicatie. Volgens nieuwe Europese regels moeten werkgevers op zijn minst een beginloon vermelden. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben een marinebasis van de Iraanse Revolutionaire Garde aangevallen. Niemand raakte gewond. De Revolutionaire Garde geldt als een van de machtigste militaire organisaties in Iran. Ze valt rechtstreeks onder het bevel van de hoogste geestelijke leider. De spanningen tussen Washington en Teheran lopen intussen verder op. Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van de Duitse ploeg. Zijn voorganger moest vertrekken na de uitschakeling van Duitsland in de 16e finales van het WK. Klopp blijft aan boord tot en met het WK van 2030. Het is de eerste keer dat hij bondscoach wordt. Het is vrij zonnig bij maxima van 21 tot 26 graden. Ook morgen krijgen we veel zon. We halen dan maxima tot 28 graden. Zondag trekt eerst een vrij actieve regenzone over ons land. Daarna mogen we zowel opklaringen als buien verwachten. Maxima dan rond 23 graden.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Willy Paul en Only the Strong Survive. Wat fijn dat je erbij bent deze vrijdagmiddag. Eerst en vooral een dikke merci aan Jo van den Berg voor de afgelopen 2 uurtjes hier bij Radio Dendria. En als je genoten hebt van zijn programma, wel elke vrijdag hoor je hem hier opnieuw tussen 1 en 3. En op zondag maakt hij je wakker van 9 tot 11. Blijf ook nu gezellig luisteren, want we hebben heerlijke muziek voor je klaarstaan. En het weekend longt stilaan, dus maken we er samen een gezellige namiddag van. En heb je nog geen plannen, dan heb ik misschien wel iets dat jouw weekend kan vullen. Want straks heb ik een gesprek met Stefan Bourlo, de secretaris van wielerclub Het Houden Wiel in Vianen. En hij gaat wat meer vertellen over de tweedaagse wielerwedstrijd voor juniores dit weekend.

Ed Sheeran met Eyes Closed. Een van de populairste artiesten van de voorbije 10 jaar. We blijven bij muziek van eigen bodem nu. Want Isabella A. is terug met een gloednieuwe single. Smeek maar niet om mij.

De Sweet met Papa Joe. We blijven in nostalgische sferen, maar maken een sprongetje naar de jaren 90. Fool's Garden scoorde in 95 wereldwijd met Lemon Tree. Een nummer dat vandaag nog altijd moeiteloos wordt meegezongen.

0: erfenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Dit is Radio Dendria.

John Parr en Saint Elmo's Fire. En wist je trouwens waarom zoveel mensen op een vrijdag een goed humeur hebben? Wel, dat heeft zelfs een naam. Friday feeling. Gewoon het idee dat het weekend eraan komt. En dat zorgt er vaak voor dat we ons beter voelen. Ik hoop dat bij jullie dat ook het geval is.

Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be. Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.

Shapeshifters van 2004 terug naar 1974. En dat kan bij Radio Dendria, want wij draaien ze allemaal. En de volgende klassieker doet het nog altijd uitstekend op heel wat feestjes. Dus zet die radio gerust, waarleider. Zing en dans mee, want hier zijn de Tramps en Shout.

Jean Thomas en Ik wil jou. En ik heb zo een vermoeden dat jullie nu één ding willen. Het interview met Stefan Bourlot over de tweedaagse wielerwedstrijd voor juniores in Vianen. En dat staat er op programma. Ja, ja, na 4 uur dan hoor je dat hier allemaal bij Radio Dendria. Maar nu eerst nog even Robbie Williams. Maar

0: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: In Jette is een kind gewond geraakt nadat het aangereden werd door een tram. Het slachtoffer belandde gelukkig niet onder de tram, maar werd opzij geslingerd. De feiten speelden zich gisteravond af aan een halte. Het kind is naar het ziekenhuis overgebracht en zijn toestand is stabiel. De trambestuurder was in shock en moest ook even naar het ziekenhuis. In het onderzoek naar de steekpartij van maandagochtend op de Gentse feesten is een opsporingsbericht met foto's verspreid. De federale politie zoekt twee verdachten. Bij de aanval raakte een jongen van 19 zwaar gewond. Mogelijk is er een link met een vechtpartij de dag ervoor. De politie onderzoekt die piste nog. Al maar meer sollicitanten willen dat hun toekomstige loon vermeld staat in de vacature. Uit een bevraging van Acerta blijkt dat 3/4 van de werkzoekenden dit belangrijk vindt. 1 op de 5 reageert zelfs niet op vacatures zonder loonindicatie. Volgens nieuwe Europese regels moeten werkgevers op zijn minst een beginloon vermelden. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben een marinebasis van de Iraanse Revolutionaire Garde aangevallen. Niemand raakte gewond. De Revolutionaire Garde geldt als een van de machtigste militaire organisaties in Iran. Ze valt rechtstreeks onder het bevel van de hoogste geestelijke leider. De spanningen tussen Washington en Teheran lopen intussen verder op. Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van de Duitse ploeg. Zijn voorganger moest vertrekken na de uitschakeling van Duitsland in de 16e finales van het WK. Klopp blijft aan boord tot en met het WK van 2030. Het is de eerste keer dat hij bondscoach wordt. Het is vrij zonnig bij maxima van 21 tot 26 graden. Ook morgen krijgen we veel zon. We halen dan maxima tot 28 graden. Zondag trekt eerst een vrij actieve regenzone over ons land. Daarna mogen we zowel opklaringen als buien verwachten. Maxima dan rond 23 graden.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

en No Tango Dinero. Van harte welkom in deel 2 van dit programma. Ik had het al gezegd, zo dadelijk een interview met Stefan Bourlo. Ik ben hem gaan opzoeken. Wij hebben een gezellige babbel gehad. En wat daaruit is gekomen, dat hoor je zo meteen. Maar nu natuurlijk nog wat muziek bij Radio Dendria. En wat zag ik in mijn playlist? Wel, de volgende plaat. Je hebt allemaal zo wel eens een moment dat we denken van, ja, laat maar zitten, hè. Zo die middenvinger dan willen opsteken en gewoon fuck you willen zeggen. Maar dat zetten gewoon om in muziek en we gaan die wat harder zetten. En we gaan gewoon verder met

0: Ik sta hier bij Stefan Bourleau en voor de tweede keer organiseren zij een tweedaagse voor junioren in Vianen. Dag Stefan.
1: Hallo, dag Renata.
0: Hoe trots zijn jullie dat jullie dit opnieuw kunnen gaan doen?
1: Wel, dat is uiteraard een hele uitdaging dat van vandaag. Want ja, koken kost geld. Wielerwedstrijden, vooral jeugdwedstrijden, kosten geld, kosten veel geld. Wij hebben een goed samengestelde team met onder andere ex-prof Dirk Nikkelon, maar ook als lokaal gevestigd is in Vianen. En moet zeggen, allemaal met gemotiveerde mensen. En ja, we hebben toch weer kunnen klaarspelen om de tweedaagse te organiseren.
0: Ja, en dit jaar verhuist de wedstrijd van september naar morgen. En overmorgen, waarom hebben jullie die keuze gemaakt?
1: Wel, normaal gezien was het in de kermisweek van Vianen. Dat is altijd de derde week van september. Nu, bij dat moment zaten wij toch wel met een concurrentie van Ster der Junioren. Dat zijn allemaal de heel goede renners, toprenners. Je weet tegenwoordig, juniors, elite wordt overgeslagen. Het wordt echt profs. Dus we hebben dan ook geopteerd om het in de vierde week van juli te doen. 5, 26, morgen overmorgen. Wij hopen daardoor toch wel een paar kleppers aan te trekken. En wij zien de inschrijvingen binnenkomen. En wij zien toch wel een paar gekende namen.
0: Ja, jullie hadden er vorig jaar zo'n 60-tal. Zitten jullie al in die buurt van dat aantal nu?
1: Wel, het is zo dat nu de renners op voorhand moeten inschrijven. Hè. Zij moeten ook op voorhand betalen. En betalen doet niemand graag. Dus, maar ondertussen hebben we toch al vernomen dat wij toch al de zaterdag op een 40 inschrijvingen zitten. En voor de zondag in de 30. Maar we maken ons sterk dat we twee keer een 60-tal coureurs renners aan de start gaan krijgen.
0: En wat mogen die renners dan verwachten van dat parcours?
1: Ja, dat is toch een beetje een geaccidenteerd parcours. Hè. Vianen is ervoor gekend. Hè. Vroeger zijn er heel veel wedstrijden geweest. Ingericht door het Gouden Wiel van vroeger. Wij rijden richting Bever. En daar heb je de burcht, de beklimming van de burcht, klein kasseitjes, 11 keer boven. Dat is toch wel pittig. Hè? Dus ik vermoed, de renners die daar het verschil kunnen maken, dat zullen wel de heel goede renners zijn. De renners die een beetje kunnen bergop rijden ook.
0: Ja, het is een wedstrijd voor aanvallers of sprinters. Maar eigenlijk, ja, ze moeten goed bergop kunnen rijden dus.
1: Wel, we hebben gezien, dit jaar is er, de tweedaagse, is er een renner die zijn tweeste koersen daar gewonnen heeft. Hij is twee keer alleen toegekomen. Dus ik vermoed spurten. Ja, als je kunt spurten zou het goed zijn. Maar ik denk dat het een wedstrijd is voor mensen die ook alleen kunnen rijden. En die inderdaad wel een beetje kunnen bergop rijden, ja.

0: ben wel een beetje benieuwd naar die opvallende ploegen of talenten die aan de start gaan. Kan je al een paar namen zeggen?
1: Goh ja, ik moet eerlijk zeggen, de namen zelf kennen niet van buiten. Want het heel rare is dat de wielerbond ziet de namen. Wij als organisator, wij zien de namen niet. Wij krijgen juist het aantal deelnemers toe. Maar er is ons toch wel gezegd dat er toch wel een paar gekende, in de juniorskringen uiteraard, gekende namen bij zijn. En ook een paar streekrenners. Onder andere Verhulst, kampioen van België bij de Nibelingen geweest. Die gaat zeker aan de start staan. Dus een streekrenner, dat ook nog niks bij.
0: En een tweedaagse, dat vraagt heel wat voorbereidingen. Want er zijn heel wat vrijwilligers die achter de schermen actief zijn. Ook om alles vlot laten te verlopen. Tijdens het parcours hebben jullie ook vrijwilligers nodig. Hoe gaat dat allemaal in zijn werk?
1: Wel, het is zo dat we zijn met een klein bestuur. We zijn met 6 mensen bestuur. Maar uiteraard kunnen we terugvallen op toch wel een 20, 25 medewerkers. Ja, het opzetten van nadars enzovoort enzovoort. Wij moeten op het parcours 45 zijngevers hebben. Dat zijn natuurlijk uit clubs. En ook enkele vrijwilligers. Voor de rest moeten we een beetje op onze ervaring putten. Hè. Wat dat wij ook vorig jaar meegemaakt hebben. De fouten die vorig jaar gemaakt zijn. De weinige fouten trouwens. Daar gaan we dit jaar aan werken. Maar ik mag zeggen, vorig jaar is dat heel vlot verlopen. En wij hopen dit jaar juist hetzelfde te hebben. Je hebt nooit alles in de hand. Maar het parcours is eerst en vooral... zal heel veilig gemaakt worden. Hè. Dat geldt in richtingsverkeer, voor toeschouwers, voor de wagens. Wij hebben ook iedereen op het parcours verwittigd, schriftelijk verwittigd, dat daar 2 dagen wielerwedstrijd is en ook het parcours uitgelegd, hoe dat ze kunnen rijden en mogen rijden. En voor de rest hopen wij op een fijne wedstrijd. En wij hopen ook dat daar geen ongelukken gebeuren, want dat is een nachtmerrie voor een organisator. Maar we doen er alles aan om het niet te laten gebeuren.
0: Waar kunnen de mensen best komen kijken om de wedstrijd optimaal te beleven?
1: Wel, uiteraard aan de aankomst. De Kouterstraat in Vianen is de aankomst. Dat gaat ook licht bergop. Maar de Burgt, in de Burgt zoals ik het daar juist vermeldde, de Burgt is, dat is bergop daar. En daar gaan ze op gemak zien bovenkomen. Toch de laatste ronde, denk ik. Ja, ik zou zeggen, er komen nog een paar selectieve punten op het parcours. Het is een parcours van, 9,9 kilometer. Dus je hebt zelfs mensen die het parcours te voet doen tijdens de wedstrijd. Dus de wedstrijd duurt ongeveer 2 uur 20 minuten.
0: Hoeveel rondes zijn dat dan?
1: Er gaan 11 rondes zijn van 9,9 kilometer. Dus juist gepast 99 kilometer. Je mag tot bij de juniors, voor wedstrijden zoals onze, tot 100 kilometer gaan. En wij hebben geopteerd voor 99 kilometer. Dus het zal zwaar genoeg zijn.

0: Proces. Meubelen Merlin, naast de Lidl en Aldi in Messines. Ontdek ook ons aanbod op www.merlin.be.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Het pop-up belevingsplein op de markt in Geraardsbergen wordt vandaag omgetoverd tot een openluchtcinema. Om 17:30 staat de animatiefilm Zootropolis 2 op het programma. Om 20:00 volgt The Grand Budapest Hotel, de bekroonde comedy-dramafilm van regisseur Wes Anderson. De stad nodigt jong en oud uit om te genieten van een gezellige filmavond in openlucht. Geraardsbergen heeft er een nieuw streekbier bij. De 23-jarige ondernemers Dustin de Boek en Thibaut de Smet lanceren Matje Sherry, een kersenbier dat, net als het blonde matje, wordt gebrouwen met wei, het restproduct van de Geraardsbergse mattetaarten. Voor de ontwikkeling van het bier werkten ze samen met Hogeschool Gent. Het duo, dat vorig jaar werd uitgeroepen tot starter van het jaar, investeerde de prijssom in het nieuwe bier en hoopt het project in de toekomst verder uit te bouwen.
3: Dit is Radio Dendria.
4: ¡Qué lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: de wielerclub Het Gouden Wiel in Vianen. Kan je daar iets meer over vertellen? Wat is die geschiedenis van die club?
1: Wel, de geschiedenis is eigenlijk, het Gouden Wiel, dat bestaat al van in de jaren 60. Dat was een café in de Kouterstraat bij Dirk Riekeljon, ex-prof. En zijn grootvader is die café begonnen. Wij in der tijd, in de jaren 70, hebben wij daar onnoemelijk veel wedstrijden mogen en kunnen rijden. Omdat Dirk uiteraard een topper was in de jeugdcategorieën. Wij hebben dan alles overgenomen van vroeger. Het Gouden Wiel, de naam bestond. En wat kunnen beter hebben als een ex-renner, een topper van het Gouden Wiel, die mee in het bestuur zit. Dus eigenlijk is dat een stukje geschiedenis. En we hebben ook voor de gelegenheid, hebben wij nu het aantal renners van vroeger, die nog in leven zijn uiteraard, uitgenodigd. En die mensen worden verwacht aan de aankomst en achteraf aan de receptie. En dit is uiteraard ook wel uniek, zou ik zeggen. Renners die de truitje gedragen hebben, Danny De Pels, Neil Patrick De Choux, Olympier geweest. Die mensen komen naar onze wedstrijd en dat is eigenlijk een beetje een uniek nostalgie ten top, zou ik zeggen.
0: Ja, en het is een tweedaagse. Is dat dan met een klassement dat er gewerkt wordt?
1: Ja, dat is inderdaad zo. Dus wij geven €400 prijzengeld, dat is het maximum bij de juniors. De eerste krijgt €90, de tweede krijgt €70 en de derde krijgt €40. Dus er is een klassement apart opgemaakt.
0: Ik weet dat het belangrijk is om sponsors te hebben, die vrijwilligers. En ook nog de steun van de gemeente voor dit evenement. Is dat er allemaal gekomen? Ben je daar uitgeraakt? Want je hebt natuurlijk heel veel sponsors nodig. Aangezien een wielerwedstrijd organiseren niet zo vanzelfsprekend is en zeker niet goedkoop is.
1: Ja, voor het tweede jaar al op rij hebben wij toch wel een heel aantal sponsors. Hè, vooral mensen van de kant van Vianen, die springen mee op de bak. We hebben een aantal garages enzovoort. En we hebben ook eigen clubleden die ook in de zak gaan, die sponsor zijn voor onze wedstrijden. Wij hebben ook een geslaagd eetfestijn gehad. En wat betreft van steun van de stad Geras, moet ik zeggen, dit is niet heel noppes. Wij krijgen niets van de stad Gerardsbergen. Vorig jaar kregen wij nog €250 per wedstrijd, omdat dat in het kader was van buurtfeesten, kermissen, buurtfeesten. Ze hebben heel het reglement erbekeken en wij, jammer genoeg, krijgen wij van de stad Gerardsbergen 0 frank.

0: voor onze luisteraar en de muziek, Renata.
1: Jongen, wat ben je groot geworden? Gisteren was je nog een kind.

0: tot slot nog willen vragen waarom de mensen zeker morgen en overmorgen moeten afzakken naar Vianen.
1: Och ja, jeugdkoersen staan momenteel onder druk. Er zijn er nog heel weinig. Besturen haken af om allerlei redenen. Onder andere ook ja, oudere mensen die in MSI zitten. En de heel hoge kosten. Nu, ik vind mensen die zich teruggeroepen voelen om wedstrijden in te richten. Ik vind dat ze bij de steun verdienen. Gerardsbergen is een wielerstad. En we hebben dat vroeger meegemaakt. Veel, veel volk op de wielerwedstrijden. We hadden ook heel goede renners in onze rangen in de jeugdwedstrijd. In de jeugd in der tijd. En ik vind ja, dat wij dat misschien wel verdienen om veel volk te krijgen, om terug weer een beetje animo te brengen, vooral ook in Vianen, waar er niet zoveel meer te doen is. Mm-hmm. De grote prijs Bormans is weggevallen. En om die reden vind ik dat wij het verdienen om toch wel een beetje volk te krijgen naar de wedstrijd.
0: Stefan, ik ga jou bedanken voor dit interview. Wij wensen jou natuurlijk en het hele team van de wielerclub Het Houden Wiel van Vianen heel veel succes met de organisatie en hopelijk mogen jullie opnieuw heel wat renners en supporters verwelkomen. Veel succes.
1: Hartelijk dank.
2: Deze zomer bruist de markt in Gerardsbergen. Kom vanaf 3 juli genieten van het pop-up belevingsplein. Er is plezier voor jong en oud. Joepie! Van aperobeats, DJ-sets en kinderdans tot openluchtcinema, zumba, een fietsparcours en nog zoveel meer. Elke week staat er een nieuwe belevenis voor je klaar en dit helemaal gratis. Ontdek het volledige programma op www.gerardsbergen.be. Tot snel.
3: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.

Kelly and Together Forever. Het interview met Stefan Borlo, dat is voorbij. Dus als je niet weet wat doen, ga gerust dit weekend eens naar Vianen, naar die tweedaagse wielerwedstrijd voor juniores. En nu een fantastische klassiek. Je kan gaan meezingen met La Bouche en Be My Lover.

Tot zover Labouche en Be My Lover. En er staat hier al een loverboy te popelen om de microfoon over te nemen. Ik heb het natuurlijk over Bjorn Huwaert. Hij houdt jullie gezelschap tot 7 uur vanavond met nog meer fijne muziek. En zondag zijn we met Radio Dendria live aanwezig in Grimmingen ter gelegenheid van de zomerkermis. Dus wil je ons eens live aan het werk zien, kom dan zeker eens langs. Van mij krijg je nog Crowded House en Don't Dream It's Over. En ik moet niet dromen, nee, het is echt gedaan voor mij vandaag. Veel plezier met Björn en bedankt om te luisteren. En graag tot een volgende keer bij Radio Dendria. Salut!

0: begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg, tot uw dienst.
1: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: In Jette is een kind gewond geraakt nadat het aangereden werd door een tram. Het slachtoffer belandde gelukkig niet onder de tram, maar werd opzij geslingerd. De feiten speelden zich gisteravond af aan een halte. Het kind is naar het ziekenhuis overgebracht en zijn toestand is stabiel. De trambestuurder was in shock en moest ook even naar het ziekenhuis. In het onderzoek naar de steekpartij van maandagochtend op de Gentse feesten is een opsporingsbericht met foto's verspreid. De federale politie zoekt twee verdachten. Bij de aanval raakte een jongen van 19 zwaar gewond. Mogelijk is er een link met een vechtpartij de dag ervoor. De politie onderzoekt die piste nog. Al maar meer sollicitanten willen dat hun toekomstige loon vermeld staat in de vacature. Uit een bevraging van Acerta blijkt dat 3/4 van de werkzoekenden dit belangrijk vindt. 1 op de 5 reageert zelfs niet op vacatures zonder loonindicatie. Volgens nieuwe Europese regels moeten werkgevers op zijn minst een beginloon vermelden. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben een marinebasis van de Iraanse Revolutionaire Garde aangevallen. Niemand raakte gewond. De Revolutionaire Garde geldt als een van de machtigste militaire organisaties in Iran. Ze valt rechtstreeks onder het bevel van de hoogste geestelijke leider. De spanningen tussen Washington en Teheran lopen intussen verder op. Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van de Duitse ploeg. Zijn voorganger moest vertrekken na de uitschakeling van Duitsland in de 16e finales van het WK. Klopp blijft aan boord tot en met het WK van 2030. Het is de eerste keer dat hij bondscoach wordt. Het is vrij zonnig bij maxima van 21 tot 26 graden. Ook morgen krijgen we veel zon. We halen dan maxima tot 28 graden. Zondag trekt eerst een vrij actieve regenzone over ons land. Daarna mogen we zowel opklaringen als buien verwachten. Maxima dan rond 23 graden.
2: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.
4: Björn Huwaert.

Hey, blij dat jij ook alweer kiest voor het gezelschap van Radio Dendria op deze vrijdagnamiddag. Het is ondertussen lekker warm. Deze middag lekker gepicknickt met mijn jongste. En het was al behoorlijk warm en volgende week belooft het nog een pakje warmer te worden. We gaan het niet aan ons hart laten komen. We zijn op sommige vlakken absolute beginners. David Bowie, die is ook ergens moeten starten. Wel, hier heb je hem met Absolute Beginners. We zijn vertrokken!

Nowhere to Run van Martha Reeves en de Vandellas. Ja, Nowhere to Run, veel verstoppen is er niet meer aan. Twee dagen boven komen op Alpe d'Huez in de Ronde van Frankrijk. Verstoppen is er niet echt bij. Benieuwd hoe het Remco Evenepoel en de zijnen zal vergaan. Hoe dan ook, met dank aan Maxime en Baart hebben we toch wel een hele mooie Ronde van Frankrijk gezien. Het was niet spannend, maar de beelden waren prachtig. Daar zijn we het allemaal over eens, nietwaar?

Stilzitten met a cappella, dat lukt niet echt. Move on baby, hier op jouw Radio Dendria. Move on baby, bewegen, dat doen we allemaal graag. En ook onze Belgische voetbalploegen die zijn in gang geschoten. Anderlecht en Gent mochten gisteren hun Europese campagne aftrappen. Helaas een beetje met een valse noot. Anderlecht bleef steken op een 1-1 gelijkspel. En Gent kwam zelfs niet verder dan 0-0. Volgende week worden de terugwedstrijden afgewerkt met het voordeel dat zowel Anderlecht als Gent thuis kunnen spelen. We gaan een kaartje doen branden en als we het aan Belinda Carlisle mogen vragen, leave a light on. Gewoon een lampje laten branden, want ik ben bang in het donker.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Het poppenbelevingsplein op de Markt in Geraardsbergen wordt vandaag omgetoverd tot een openluchtcinema. Om 17:30 staat de animatiefilm Zootropolis 2 op het programma. Om 20:00 volgt The Grand Budapest Hotel, de bekroonde comedy-dramafilm van regisseur Wes Anderson. De stad nodigt jong en oud uit om te genieten van een gezellige filmavond in openlucht. Geraardsbergen heeft er een nieuw streekbier bij. De 23-jarige ondernemers Dustin de Boek en Thibaut de Smet lanceren Matje Sherry, een kersenbier dat, net als het blonde matje, wordt gebrouwen met wei, het restproduct van de Geraardsbergse mattetaarten. Voor de ontwikkeling van het bier werkten ze samen met Hogeschool Gent. Het duo, dat vorig jaar werd uitgeroepen tot starter van het jaar, investeerde de prijssom in het nieuwe bier en hoopt het project in de toekomst verder

zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.

0: Dit is Radio Dendria.
1: Als een man moet ik het dragen. Wees maar flink, wees maar sterk. Want aan wie kan ik nu vragen hoe je eenzaamheid verwerkt?

0: 2 tot 6. Meubelen Merlin, naast de Lidl en Aldi in Lessine. Ontdek ook ons aanbod op www.merlin.be. Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria. Mark van Bommel is nu officieel de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Hij volgt Rudy Garcia op en tekent een contract tot en met het EK van 2028 in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Van Bommel geldt als tactisch sterke trainer. Zo pakte hij 3 jaar geleden ook de landstitel en de beker met Antwerp. Sedertien was de Nederlander nergens meer aan de slag. Van Bommel brengt een bijna volledig Nederlandse staf mee. Met ex-Rode Duivel Maarten Martens is er ook 1 Belgische assistent. De raadkamer in Brugge heeft de aanhouding van een vrouw uit De Haan met een maand verlengd. De Nederlandse vrouw van 53 zit vast op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. Ze reed afgelopen maandagavond haar eigen echtgenoot aan en die overleefde de klap niet. De vrouw beweert zich van het gebeurde niets te herinneren. Ze verkeerde op het moment van de aanrijding zwaar onder invloed van alcohol. Vanaf 14 december stoppen de Eurostar-treinen uit Londen ook in Antwerpen. De reistijd zal niet verlengen, zegt Eurostar. De treinen zullen ook nog steeds in Rijssel, Brussel-Zuid en Rotterdam stoppen. Het gaat enkel om een stopplaats op de route vanuit Londen. De Eurostars in de andere richting stoppen niet in Antwerpen Centraal, omdat daar geen grens- en veiligheidscontrole mogelijk is. En in de Ronde van Frankrijk heeft de eerste van 2 aankomsten op Alpe d'Huez voor buitengewoon spektakel gezorgd. Tadej Pogacar remonteerde in extremis een groep vluchters en maakte in volle slotklim nog minuten goed. Na de Sloveen was de Fransman Martinez tweede, de ritwinnaar van gisteren Carapaz derde. Remco Evenepoel finishte zesde op net geen 2,5 minuut. Pogacar staat uiteraard nog steviger in het geel. Evenepoel verstevigt ook zijn tweede plaats. 22 graden, droog en regelmatig zonnige periode. Vannacht dan licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Morgen tot 28 graden en zonnig. Zondag is een uitzonderlijke regendag.
2: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek. Björn Huwaert.

0: die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in het detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Het pop-up belevingsplein op de Markt in Gerardsbergen wordt vandaag omgetoverd tot een openluchtcinema. Om 17:30 staat de animatiefilm Zootropolis 2 op het programma. Om 20:00 volgt The Grand Budapest Hotel, de bekroonde comedy-dramafilm van regisseur Wes Anderson. De stad nodigt jong en oud uit om te genieten van een gezellige filmavond in openlucht. Gerardsbergen heeft er een nieuw streekbier bij. De 23-jarige ondernemers Dustin de Boek en Thibaut de Smet lanceren Matje Sherry, een kersenbier dat, net als het blonde matje, wordt gebrouwen met wei, het restproduct van de Gerardsbergse mattetaarten. Voor de ontwikkeling van het bier werkten ze samen met Hogeschool Gent. Het duo, dat vorig jaar werd uitgeroepen tot starter van het jaar, investeerde de prijssom in het nieuwe bier en hoopt het project in de toekomst verder uit te bouwen.

0: Deze zomer bruist de markt in Geraardsbergen. Kom vanaf 3 juli genieten van het pop-up belevingsplein. Er is plezier voor jong en oud. Van aperobeats, DJ-sets en kinderdans tot openluchtcinema, zumba, een fietsparcours en nog zoveel meer. Elke week staat er een nieuwe belevenis voor je klaar en dit helemaal gratis. Ontdek het volledige programma op www.geraardsbergen.be. Tot snel.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be. Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria. Mark van Bommel is nu officieel de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Hij volgt Rudy Garcia op en tekent een contract tot en met het EK van 2028 in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Van Bommel geldt als tactisch sterke trainer. Zo pakte hij 3 jaar geleden ook de landstitel en de beker met Antwerpen. Sedertien was de Nederlander nergens meer aan de slag. Van Bommel brengt een bijna volledig Nederlandse staf mee. Met ex-Rode Duivel Maarten Martens is er ook 1 Belgische assistent. De raadkamer in Brugge heeft de aanhouding van een vrouw uit De Haan met een maand verlengd. De Nederlandse vrouw van 53 zit vast op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. Ze reed afgelopen maandagavond haar eigen echtgenoot aan en die overleefde de klap niet. De vrouw beweert zich van het gebeurde niets te herinneren. Ze verkeerde op het moment van de aanrijding zwaar onder invloed van alcohol. Vanaf 14 december stoppen de Eurostar-treinen uit Londen ook in Antwerpen. De reistijd zal niet verlengen, zegt Eurostar. De treinen zullen ook nog steeds in Rijssel, Brussel-Zuid en Rotterdam stoppen. Het gaat enkel om een stopplaats op de route vanuit Londen. De Eurostars in de andere richting stoppen niet in Antwerpen Centraal, omdat daar geen grens- en veiligheidscontrole mogelijk is. En in de Ronde van Frankrijk heeft de eerste van 2 aankomsten op Alpe d'Huez voor buitengewoon spektakel gezorgd. Tadej Pogacar remonteerde in extremis een groep vluchters en maakte in volle slotklim nog minuten goed. Na de Sloveen was de Fransman Martinez tweede, de ritwinnaar van gisteren Carapaz derde. Remco Evenepoel finishte zesde op net geen 2,5 minuut. Pogacar staat uiteraard nog steviger in het geel. Evenepoel verstevigt ook zijn tweede plaats. 22 graden, droog en regelmatig zonnige periode. Vannacht dan licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Morgen tot 28 graden en zonnig. Zondag is een uitzonderlijke regendag.
3: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
3: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Jouw smaak, jouw muziek, dit is Radio Dendria.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Super meubelen, super keukens en super solden. Nu super solden bij Meubelen Merlin. Merlin te Lessines met meer dan 6000 vierkante meter. De grootste speciaalzaak in de stad.

real.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Deze zomer bruist de markt in Gerardsbergen. Kom vanaf 3 juli genieten van het pop-up belevingsplein. Er is plezier voor jong en oud. Joepie! Van Apero Beats, DJ-sets en kinderdans, tot openluchtcinema, zumba, een fietsparcours en nog zoveel meer. Elke week staat er een nieuwe belevenis voor je klaar en dit helemaal gratis. Ontdek het volledige programma op www.gerardsbergen.be. Tot snel!
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Mark van Bommel is nu officieel de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Hij volgt Rudy Garcia op en tekent een contract tot en met het EK van 2028 in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Van Bommel geldt als tactisch sterke trainer. Zo pakte hij 3 jaar geleden ook de landstitel en de beker met Antwerpen. Sedertien was de Nederlander nergens meer aan de slag. Van Bommel brengt een bijna volledig Nederlandse staf mee. Met ex-Rode Duivel Maarten Martens is er ook 1 Belgische assistent. De raadkamer in Brugge heeft de aanhouding van een vrouw uit De Haan met een maand verlengd. De Nederlandse vrouw van 53 zit vast op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. Ze reed afgelopen maandagavond haar eigen echtgenoot aan en die overleefde de klap niet. De vrouw beweert zich van het gebeurde niets te herinneren. Ze verkeerde op het moment van de aanrijding zwaar onder invloed van alcohol. Vanaf 14 december stoppen de Eurostar-treinen uit Londen ook in Antwerpen. De reistijd zal niet verlengen, zegt Eurostar. De treinen zullen ook nog steeds in Rijssel, Brussel-Zuid en Rotterdam stoppen. Het gaat enkel om een stopplaats op de route vanuit Londen. De Eurostars in de andere richting stoppen niet in Antwerpen Centraal, omdat daar geen grens- en veiligheidscontrole mogelijk is. En in de Ronde van Frankrijk heeft de eerste van 2 aankomsten op Alpe d'Huez voor buitengewoon spektakel gezorgd. Tadej Pogacar remonteerde in extremis een groep vluchters en maakte in volle slotklim nog minuten goed. Na de Sloveen was de Fransman Martinez tweede, de ritwinnaar van gisteren Carapaz derde. Remco Evenepoel finishte zesde op net geen 2,5 minuut. Pogacar staat uiteraard nog steviger in het geel. Evenepoel verstevigt ook zijn tweede plaats. 22 graden, droog en regelmatig zonnige periode. Vannacht dan licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Morgen tot 28 graden en zonnig. Zondag is een uitzonderlijke regendag.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: en dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Jouw smaak, jouw muziek, dit is Radio Dendria.

Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Bij een huiszoeking in Diepenbeek in Limburg is een professioneel labo gevonden voor de productie van synthetische designerdrugs. Het lab is inmiddels al ontmanteld. De federale gerechtelijke politie was al even bezig met de zaak. Twee 70ers, een man en een vrouw, zouden het lab hebben gerund. Ook een derde persoon, een man van 48, is gearresteerd. In Balen in de Kempen gaan vrijwilligers toch opnieuw zoeken naar het lichaam van Heidi de Schepper. De vrouw is 16 jaar geleden vermoord en vermoedelijk in Balen begraven. Het gerechtelijk onderzoek naar haar dood is al een tijd afgerond. Het zijn vrijwilligers van VZW Sarda Lucky die overal mee zoekt naar vermiste personen die de speurtocht gaan leiden. Naar eigen zeggen hebben ze opnieuw nuttige tips gekregen over de mogelijke begraafplaats van de vrouw. Het parket wil intussen twee verdachten in de moordzaak voor het Hof van Assise brengen. In Grimbergen heeft een groep van 13 Moldaviërs die illegaal in het land zijn een leegstaand pand gekraakt. Buurtbewoners maakten de politie daarop attent, maar die kan de woning niet zomaar betreden. De eigenaar van de site heeft nu klacht ingediend. De politie had al een gesprek met de krakers, maar die geven aan dat er nog meer bewoners zullen bijkomen. Het pand in kwestie gaat binnenkort tegen de grond voor een nieuwbouwproject. In het centrum van Londen is een politieboot tegen Westminster Bridge aangevaren. Mogelijk gebeurde dat tijdens een interventie, maar dat is niet bevestigd. Vijf agenten zijn gewond geraakt nadat ze in het water waren beland. De omgeving van de imposante brug was een tijd lang afgesloten voor alle verkeer. En LeBron James zegt het parket nog geen vaarwel. De Amerikaanse basketlegende zal zijn 24e seizoen in de NBA afwerken bij de Philadelphia 76ers. Hij deelde dat mee door op Instagram zijn handtekening te zetten op een tradingkaart van de club. Het was al bekend dat James na 8 jaar zou stoppen bij de LA Lakers, maar er waren heel wat gegadigden om hem in te lijven. James zegt overtuigd te zijn dat hij met de 76ers nog eens een titel kan pakken. LeBron James is 41. De nacht is helder tot licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Het weekend start daarna droog en zonnig. Zaterdag piekt het kwik tot 28 graden. Zondag enkele graden frisser en dan gaat het ook overal regenen.
1: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Deze zomer bruist de markt in Geraardsbergen. Kom vanaf 3 juli genieten van het pop-up belevingsplein. Er is plezier voor jong en oud. Yuppie! Van Apero Beats, DJ-sets en kinderdans, tot openluchtcinema, zumba, een fietsparcours en nog zoveel meer. Elke week staat er een nieuwe belevenis voor je klaar en dit helemaal gratis. Ontdek het volledige programma op www.geraardsbergen.be. Tot snel.
1: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Geraardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, De Geraardsbergen.

0: begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Groteweg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Super meubelen, super keukens en super solden. Nu super solden bij Meubelen Merlin. Merlin te Lessines met meer dan 6000.

0: 6. Meubelen Merlin, naast de Lidl en Aldi in Lessines. Ontdek ook ons aanbod op www.merlin.be.
1: Dit is Radio Dendria.
2: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.